Wat redt op voet? Weet niet wo. Weet niet met wem en niet wieso. Weet nur, dat wichtig voor mij war. En klar,